0: Kuman is Rin.
1: Te laat is Schlien, Kahelin. Schattesarin is Schlien Amanu.
0: En vila ja?
1: Laithai.
0: Ja, taf. Kom!